0: het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn kleine meid nog even. Dan ga jij je eigen weg. Je krijgt een eigen mening. En je hoort niet meer wat ik zeg. Je zult straks met je beide benen in het leven staan. En ik zal moeten wennen dat ik jou moet laten gaan, mijn kleine vrouw. Ik hou van jou.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de

0: VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderd.

non-stop.

voor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling.

wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt,

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen.

0: And it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Utrecht maakt zich op voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Na onrust bij iedere wedstrijd van Marokko evalueert de gemeente wat er is gebeurd en paft de aanpak aan. Hoe dat is niet duidelijk. Net als in andere steden blijft dat geheim. De wedstrijd is vanavond om 10 uur. Bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Het gaat om een middel voor patiënten die te zwaar zijn door hersenschade na een tumor. In Utrecht deden ruim 10 kinderen mee aan het onderzoek naar het spul en de resultaten liegen er niet om. Ze hadden minder honger en vielen af.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: In Utrecht hangt een telefoonwinkelier 1 jaar cel en een boete van 100.000 euro boven het hoofd voor witwassen. Volgens het OM wisselde hij grote hoeveelheden contant geld om in bitcoin. En ook verkocht hij versleutelde telefoons aan criminelen. Bij een inval werd aan tientallen duizenden euro's cash gevonden en voor vele miljoenen aan crypto. En een van de beste spelers van FC Utrecht is niet meer. Leo van Veen is gisteren overleden in Woerden. Hij speelde bijna 500 wedstrijden in de Eredivisie en staat in de top 10 van topscorers. Hij maakte er 174 in die Eredivisie. Hij leed al enige tijd aan Alzheimer. Leo van Veen was 80 jaar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind en 26 graden.
0: Bingo non-stop.
3: Recht uit het hart. Bingo FM. 1, 2, 3, hey!

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
5: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
6: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
4: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag.

Los Sanchez en Emma heeft dus een pa olvidarte. Goedemorgen, donderdag 9 juli mensen. Twee lange informatie uit je eigen stad en een hele race van lekkere muziek. Ik begin met Monique Smit.

Voor ik, Smet, en ik wil je helemaal goedemorgen allemaal op deze zonovergrote donderdag. Kijk eens even naar buiten. Gisteren was het de hele dag bewolkt en nu hebben we de zon. En die gaan we hopelijk vandaag ook de hele dag houden. Er kunnen ook wel een paar kleine wolkjes komen.

maar dat zal niet veel zijn. Vanmiddag ook de hele dag zon. En heel misschien, ja, er is wat in de provincie Utrecht af en toe aan wolkjes. Zou er wat bewolking kunnen komen? We gaan het allemaal wel meemaken. Noordenwind, zwak tot matig, windkracht 3. En het wordt zo'n 27 graden ongeveer, is de voorspelling. Nou, is dat lekker? Ja, dat is hartstikke lekker. Dat is het begin van een hele reeks prachtige dagen. Want zeker tot en met maandag houden we gewoon die 28 à 29 à 27 graden. En dat is echt wel van te genieten. Dus het is een hele zomerse reeks van dagen. Lekker, hè? Gisteren het trieste nieuws. Leo van Veen is overleden. Je zult het vast horen in het regionieuws. Straks om 9:15 zal ik ook nog even een verhaal vertellen over Leo van Veen. Ik heb hem ook wel mogen ontmoeten. Hij was het clubicoon van FC Utrecht met zijn karakteristieke snor in de jaren 70 en in de jaren 80. Hij is ook nog trainer geweest en hij heeft veel dingen gedaan. Avontuurlijke man. Onder andere, want hij was een leeftijdsgenoot van Cruijff. Is die met Cruijff meegegaan naar Amerika. Maar hij heeft ook heel veel wedstrijden voor FC Utrecht gespeeld. De meester FC Utrecht, helaas. Hij is er niet meer. Gaan even kijken naar de weg. Want dat is natuurlijk ook een ding waar je mee te maken hebt. Ik heb een aantal files hoor op dit moment. Het valt wel weer mee. De A12, Den Haag richting Utrecht. Laat ik eerst beginnen met knooppunt Everdingen en 's-Hertogenbosch. De A2 richting Utrecht. Als je vanuit 's-Hertogenbosch komt rijden. Hou rekening met ongeveer 32 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Laat ik dat even voor de duidelijkheid zeggen. A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En tussen Bodegraaf en Woerden staat ook nog 4 kilometer file op diezelfde A12. Ga je van Arnhem richting Den Haag, dan kom je langs Utrecht de A12, 6 kilometer file tussen Driebergen en Houten. En dan de A27, daar staat 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten op dit moment. Nou, dat zijn de files en we gaan lekker door met muziek. Hij heeft in één keer een grote hit gehad eigenlijk wel. Damien van Os, een diamantenring.

Damien van Os en Diamantenring hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Een behoorlijke verandering bij de prikpolie in het UMC. Voorheen, een prikken, dat is bloedprikken. Ik doe dat altijd in het diakonessenhuis, als dat moet. Ja, je kan het overal doen, maar ik ben verbonden aan het diakonessenhuis voor de dingetjes die ik heb. Het UMC wijst erop dat steeds meer patiënten in aanmerking komen op voorrang. En omdat steeds meer patiënten ook voorrang kregen bij bloedprikken, hebben ze de regelingen afgeschaft. Dat meldt het ziekenhuis. Daardoor moeten sommige patiëntengroepen geregeld langer wachten dan eerst. En de uitzondering werd de regel. En daardoor hebben ze dat veranderd. Het medisch centrum uit Utrecht wil op deze manier de wachttijden eerlijker verdelen en ervoor zorgen dat patiënten sneller geholpen worden. Ach ja. Bij Dikkenishuis had je ook zo'n wachtruimte. Ik geloof dat dat daar nu ook verdwenen is. Want ik ben al een jaartje niet geweest. Maar de regeling die tot voor kort van kracht was in het UMC, die leidde tot opgetrokken wenkbrauwen. Dat omdat wachtende patiënten soms niet begrepen waarom anderen die later binnenkwamen veel eerder mochten prikken. En ook patiënten merkten die scheve gezichten op. Ja, dat is natuurlijk heel menselijk. Ja, die wachtruimte op zich. Ik heb er ook geweldige gesprekken gehad, hoor. Echt heel vaag. En mijn neefje, die ging dan wel eens met me mee. En die parkeerde me dan in de plant. En die zei, die wacht je maar hier maar. En dan zat al die mensen, oh, die begrepen de Utrechtse humor niet. Nou ja, goed. Het is een heel verhaal. Mensen krijgen van het ziekenhuis het advies om waar mogelijk eerder naar het UMC te komen als je moet bloed prikken. Omdat de wachttijd voor sommige patiënten dus langer is geworden. Drukste momenten zijn rond 8 en 10 uur. En een 2:30 is de wachttijd vaak korter, wordt er bijgezet. En dat is eigenlijk een aanbeveling om dan in de middag te gaan. Als je toch bloed moet prikken, maar het niet urgent is. Hier zijn Fleming en Meteor, niet nodig.

Waterpas. Het duurt nog een tijdje, maar de Open Monumentendag die viert dit jaar haar jubileumeditie. Zaterdag 12 september, ja, sneller dan je denkt hoor, open maar liefst 87 monumenten in de stad gratis hun deuren voor de bezoekers. Ik zit er wel eens aan te denken, Amerikanen die hier komen en die in de binnenstad van Utrecht terechtkomen, moeten toch denken, het is een openluchtmuseum dat de mensen in wonen onvoorstelbaar. Ja, Amerikaanse steden zijn heel mooi, maar heel strak en heel nieuw. En oude spullen hebben ze niet, dat is wel heel bijzonder. Nou, het is de 40ste editie van het evenement. Brengt niet alleen de bekende publiekstrekkers terug, maar ook nieuwe locaties die je normaal gesproken niet of nauwelijks ziet, of die niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Waaronder bijvoorbeeld Quinten House en ook het politiek-cultureel centrum AQ doet dit jaar voor het eerst mee. Ja, dat wordt gezien als monument. Wat grappig, hè? Heel bijzonder. Nou, je kunt ook naar de commandobunker aan de rand van het Wilhelminapark. Die kun je ook kijken. En het stadskasteel Oudaan mag je ook in, bijvoorbeeld. Jaarlijks trekt de Open Monumentendag zo'n 25.000 tot 28.000 bezoekers. En ook dit jaar kun je meemaken wat er allemaal aan monumenten in Utrecht te vinden is. Van middeleeuwse gebouwen tot kerken en industrieel erfgoed en bijzondere wooncomplexen. Is dat leuk? Ja. En dat je het AQ kunt bekijken, dat vind ik ook wel grappig, dat dat als monument wordt beschouwd. Zit helemaal onder de stickers, hè, dat pand. En de AQ, ik weet nog wel dat dat het gat aan de Voorstraat was. Voordat het de AQ was, moet je nagaan. Ik ben ook bijna een monument. Maar goed, ik doe niet mee aan de Monumentendag. Hoor, 12 september aanstaande. In de meeste gevallen kun je van 10 tot 5 terecht. En je kunt alle informatie vinden op een speciale pagina. Ik krijg er net een mailtje over. En dat heet openmonumentendag.nl. Ja, ja, ja, openmonumentendag.nl. Zo, ik heb het gezegd. Hier is Alain van Nezen, Limburg.

Een tijd niet gesproken. Samantha Steenwijk hoorde je en je weet niet wat je mist. En de volle Robin Hesse in Limburg. En Robin Hesse is nog altijd een beentje. Ze bestaan nog altijd. Laatste single die wij van ze draaiden was Okimidoki. Maar ze brengen nog steeds nieuwe dingen uit. Ook solo werk. Het is leuk hoor dat dat nog steeds bij elkaar is eigenlijk. Had niemand gedacht. Hier is Robert Leroy en geef de nacht maar de schuld. Nou, ik geef de ochtend de schuld. We gaan naar het nieuws van 8:30. Daarna de klassieken die je mee kunt leren, mensen, naar het nieuws. Hepie en hepie, ik lig op mijn kussen stil te dromen. Tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor een truc waarbij verkopers tijdens een proefrit hun crossmotor kwijtraken. De afgelopen maanden zijn al tientallen slachtoffers gemeld. Vorige maand raakte in Utrecht een verkoper op die manier ook zijn motor kwijt. Er is een foto van de verdachte, maar die is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Het gaat om een middel voor patiënten die te zwaar zijn door hersenschade na een tumor. In Utrecht deden ruim 10 kinderen mee aan het onderzoek naar het spul en de resultaten liegen er niet om. Ze hadden minder honger en vielen af.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Utrecht maakt zich op voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Na onrust bij eerdere wedstrijd van Marokko evalueert de gemeente wat er is gebeurd en paft de aanpak aan. Hoe dat is niet duidelijk. Net als in andere steden blijft dat geheim. De wedstrijd is vanavond om 10 uur. En een van de beste spelers van FC Utrecht is niet meer. Leo van Veen is gisteren overleden in Woerden. Hij speelde bijna 500 wedstrijden in de Eredivisie en staat in de top 10 van topscorers. Hij maakte er 174 in die Eredivisie. Hij leed al enige tijd aan Alzheimer. Leo van Veen was 80 jaar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind en 26 graden.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Hepie en Hepie, het waren twee Michies. Ene Hepie heette Hiemstra en de andere heette Posma. Eigenlijk Habeltje, maar dat heet gewoon Hepie en Hepie. En ze hebben de jaren 80 tweemaal een hit gescoord met Ik lig op mijn kussen stil te dromen, wat je net hoorde. Andere Hepie, de Hepie die ik als eerste noemde, die Hepie Posma, die heeft bij de trio de Wico's gezeten. En die hadden in 78 ook nog een hitje. Ik zag een tramroomje later. Als je de Wico's kent, zoals ik, ja, dan ben je goed geïnformeerd. Laten we het daar maar ophouden. Een heleboel Nederlandstalige fans van een wat oudere leeftijd kennen het trio de Wico's ook nog wel. Nou ja. Ik lig op mijn kussen stil te dromen met een enorme hit. Het is een liedje dat eigenlijk uit Amerika komt. Henk Locklings, die zong het. Send me the pillow that you dream on. En in 81 hebben ze nog een paar andere hitjes gescoord. Ze gingen in 83 uit elkaar omdat Hepie Hiemstra een eigen carrière wilde beginnen. Nou, in 89, en dat is een heel gek verhaal, werd Ik lig op mijn kussen stil te dromen, de remix. Dat was toen heel bijzonder. Een house hit, de eerste echte house versie. Remix die de top 10 haalde. Wat een bizar verhaal is dat nou toch, hè? En Hepie, ik heb met de Hepie Hiemstra ooit nog een keer bij Amazing Festival Ik lig op mijn kussen stil te dromen op het podium mogen doen. Dat was hartstikke leuk. En ze zijn zo rond 2011 echt officieel uit elkaar gegaan. En ze hadden nog een album, het mooiste van Hepie en Hepie. Ik heb alleen nog maar die foto. Dat is ook een liedje wat je af en toe nog hoort. En de rest is een beetje vergeten eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar Ik lig op mijn kussen stil te dromen was een enorme hit. En de House Remix, dat was een top 10 hit, dat werd nummer 9 in 1989. Leuk, hè? Wat er nu van die dames geworden is, ik heb er geen idee. Maar dan zul je, denk ik, richting Brabant moeten afreizen. Ik heb Tino Martin voor je jongendom. Ik heb Femke Hengeveld, die heeft een nieuwe single, Feestje. Maar ik begin met Martin Moreiro en Spijkers voor later hier bij Bingo.

Maarten Moreiro, zogenaamd een artiest en spijt is van later, leuk hè. We hadden net bijna 30 kilometer file tot en met Kropen-Deveningen op weg naar Utrecht vanuit Sertogenbosch. Dat is afgenomen, maar nu nog steeds 13 kilometer file hoor, op de A2 met plukjes tot en met Everdingen. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 13 kilometer file, 13 tussen Gouden-West en Nieuwebrug. En dan de A12, ik noem hem maar, Arnhem richting Den Haag, 9 kilometer file tussen Driebergen en Houten. Dan heb ik de A27, 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten op dit moment. En dat zijn de files waar je echt mee te maken hebt. Nou, voor de rest gaan we dan lekker luisteren naar Martin Moreiro, hebben we net gehad. Femke Hengeveld, koekoek,

lekker liedje hier bij Bingo FM. Heel verhaal in het AD deze week over de Volkswijkzuilen en hoe dat veranderde in een magneet voor jonge en hippe woningzoekenden. Er is inmiddels een soort huizenprijzenjacht. Ja, ik merk het ook hoor. Er zijn huizen die worden met €135.000 overboden. Een gezellige Volkswijk waar ik woon. Maar wel met een paar hardnekkige problemen. Zo stond de Zuilen 30 jaar geleden bekend. Ja, dat weet ik nog wel. Die vooropstelte greep toen in. Weet je nog? Maar goed. Tegenwoordig is de wijk populair onder jonge, hoogopgeleide woningzoekenden die grof geld neerleggen voor de vooroorlogse arbeiderse woningen. Wat maakt de wijk zo'n magneet? Vraagt ene Johan Hardeman zich af in het AD. Ja, ik weet het wel. Ik zeg het al jaren. Na ondiep zie je heel veel mensen naar Zuilen komen. En alle mensen die ik ken uit Zuilen, de oudere mensen, zijn of dood of die zijn verhuisd. Het is nou helemaal zo. Jaren 20 en 30 woningen rondom mijn huis bijvoorbeeld. Die zijn gebouwd. Daar heb ik nog foto's van mijn opa en oma. Want ik woon in het huis van mijn opa en oma. Zo oud is dat huis voor mij al. Dat ik de wijken, foto's van de wijken heb om me heen. Die toen werden neergezet. Nou ja, de charme van 100 jaar oude baksteen en rode dakpannen hangt in de straten. Zuilen, ja, dat heb ik altijd gezegd. Daar kun je ook een straatje inlopen. En dan zijn er minder gezellige huurflats. Dat heb je altijd in Zuilen gehad. De ene straat is wat beter dan de andere. Maar hij is heel populair. En als ik zie wat er hier allemaal voorbij loopt de afgelopen paar jaren, zie ik de oude Zuilenezen langzamerhand vertrekken. En heel veel jonge nieuwe mensen terugkomen. Naast mij is ook een gebouw neergezet. Met alleen maar jonge mensen. Nou zijn er wel ook kritiekpunten op. Er wordt gezegd, ja, die mensen begrijpen Utrecht niet in. Begrijpen Zuilen niet. Dat zegt bijvoorbeeld de ijsverkoper die in Zuilen heel bekend is. En die zegt, joh, die mensen begrijpen helemaal niks van. Moreno Pravisani, die zegt dat. Hij is geboren Zuilenees, net zoals ik, eigenaar van Roma aan de Straatweg. En hij zegt, ja, maar die opa van mij, die heeft die zaak geopend in 54. Maar door de verjupping in Zuilen is Zuilen er niet leuker op geworden. Kijk nou, zegt hij met een gebaar. Een man die op zijn telefoon zit en zijn hondje uitlaat. Ik zie dat hier ook mensen die voorbij lopen, kijken niet op of om, kijken op hun telefoon. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat verandert. En Moreno die zegt, ja weet je, ze zeggen geen goede dag. En snappen ook de Utrechtse humor niet. Ze betalen 6 ton voor een klein huisje waar ze vaak zo weer zijn uitgegroeid. Dat is niet betaalbaar. Nou ja, Utrecht verandert natuurlijk. En dat heb je ook in de wijk Zuilen. En het hele verhaal kun je nalezen in het AD. Zijn er voordelen en nadelen? Ja, natuurlijk zijn er voor- en nadelen. De wijk is ook weer heel erg opgeknapt. 30 jaar geleden was het echt wel een klein probleempje Zuilen. Maar dat is toen op tijd aangepakt. En een rapport uit 2013 kreeg de veelzeggende titel Het succes van Zuilen. En Zuilen gaat dus een hele andere kant op. Heel veel mensen zeggen ook, en dat zeg ik ook heel vaak, je zit natuurlijk vlak bij de binnenstad. Je kunt ook naar het Julianapark, maar je zit ook vlak bij Amsterdam. En je kunt hier zo de snelweg op. En ja, Zuilen is natuurlijk een geweldige wijk. Met onder andere de Vecht, waar je langs kunt wandelen. Enzovoort. Nou ja. Hele verhaal. Met de voor- en de nadelen van Zuilen als nieuwe juppenwijk kun je vinden op het AD als je daar behoefte aan hebt. Ik heb Robert Long voor je over Zuilen gesproken, want dat is een Zuilenees van oorsprong. Hij woonde hier bij het Vliegeniersmonument bij mij een stukje verderop. En hij had zijn oefenruimtes bij de flats die inmiddels zijn afgebroken bij het Kweekoverplein. Daar oefende hij met zijn beentje Unit Gloria. En dan stonden wij als kinderen nog wel eens heel stom gewoon voor die flat, omdat we dachten, hier gebeurt dat. Nou, we zagen die mensen mooi. Robert Long en iedereen doet het. Hier bij Bingo FM, over Zuilen gesproken. Lang leven Zuilen.

Ik heb niks met kinderkoren, maar ik vind het in dit liedje ongelooflijk grappig. Iedereen doet het en Robert Long hoor je. We gaan naar het nieuws met Sven Verstegen, Likkepep en Blikkendag. Ik spreek...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

geval donderdag 9 juli en 2 uur. Het is de hoogste tijd. Hoppa. Nog een uurtje informatie uit je eigen stad Utrecht. En een hele bak lekkere muziek.

Volle zomernacht hoorde je hier bij Bingo FM. Na gisteren heel triest nieuws. Leo van Veen, de Mr. FC Utrecht, is overleden. Hij had de ziekte van Alzheimer al een tijdje. Hij is 80 jaar geworden. Hij was een fantastische voetballer. En het was een van de grootste sterren van FC Utrecht. Toen uiteindelijk DOS en Elinkwijk en Velux gingen fuseren in de jaren 70 in FC Utrecht. Hij is de enige echte Mr. FC Utrecht, al dus Ton de Kruik. Hij was een clubicoon zoals Leo geen FC Utrecht. Zonder Leo geen FC Utrecht, zegt Han Berger, voormalig FC Utrecht trainer. En zo worden nog meer loftuitingen gegeven. En dat is ook wel terecht. Hij is een tijdgenoot van Johan Cruijff. Met Johan Cruijff heeft hij ook nog gespeeld in Amerika bij de Los Angeles Aztecs. En bij FC Utrecht was hij onder andere centrale verdediger. Ja, een bijzondere voetballer. En nooit gespeeld voor het Nederlands elftal. Een aantal voetballers zeiden, ja, je had een generatie met Johan Cruijff, Johnny Rep, Kees Kist, Ruud Geels, enzovoort, enzovoort. En helaas is hij daar net niet te snel voor geweest om bij het Nederlands elftal te spelen. Leo van Veen speelde in totaal 618 wedstrijden in betaalde voetbal. Ik heb hem wel een paar keer ontmoet. Een echte vreselijke aardige Utrechtse, echte Utrechtse man. En hij maakte 203 doelpunten. En voor FC Utrecht scoorde hij 169 keer in 427 duels. En hij is daarmee de topscorer alle tijden van FC Utrecht. Het is toch wat, hè? En nou ja, hij is op 80-jarige leeftijd overleden gisteren in Woerden. En de man met de karakteristieke snor, echt zo'n jaren 70 snor, is helaas niet meer. Hij is nog een keertje teruggekeerd als hoofdtrainer van 93 tot 95. En het is echt het clubicoon van FC Utrecht jarenlang geweest. En dat is die. En zal die in de herinnering van alle FC Utrechters ook blijven, denk ik. Leo van Veen, helaas, hij is er niet meer. Eerst Jaap Dekker met de boekie zetten naar FC Utrecht. Misschien zingt hij hier ook wel op mee. Durf ik je niet te zeggen, maar gok erop. We geven het niet op.

tent houden vooraan houden. Harry Jekkers, cabaretier, die neemt komend weekend afscheid. En hij krijgt een standbeeld. En dan moet ik wel vreselijk op lachen. Ik denk hij ook wel in Madurodam. Hij is begonnen als leraar Engels in Kanalenland. Harry Jekkers in Utrecht. Hij woonde eigenlijk in Den Haag. En hij heeft zijn hele band toen hier naar Utrecht gehaald. Het klein orkest. Daar is hij mee begonnen. En hij eindigt nu als cabaretier en zanger. En hij gaat zondag voor het laatste optreden. En dat standbeeldje in Madurodam, ja, dat zal niet heel erg groot zijn. Ik denk dat hij daar toch ook wel de ironie van in zal zien. Het kleine orkest woonde op het Domplein, op de Fuji-straat. Klein, prachtige zijstraat eigenlijk van het Domplein. Daar zat hij met zijn hele beentje. En als Tivoli toen de tijd op de Oude Gracht gekraakt werd, dan stond hij daar als de kippen bij. Want ja, dat was gewoon 3 minuten en 2 keer vallen. En dan was hij daar. Nou ja, het beeldje wordt zondag in Madurodam geplaatst. Op de dag dat Jekkers zijn laatste voorstelling speelt, zegt zijn management. Hij heeft heel veel dingen gedaan natuurlijk. Hij had het kleine orkest, daar had hij de hits mee Over de Muren en Laat Me Maar Alleen en O Den Haag en heel veel andere liedjes. En in 88 debuteerde hij als cabaretier. Die is er heel succesvol mee geworden. Heeft hij 9 theaterprogramma's meegemaakt en 5 solo. Hij kwam weer terug met het kleine orkest na een pauze van ongeveer 14 jaar. En hij heeft ook nog heel veel dingen gedaan met andere Utrechtse muzikanten. Ik denk, ik vertel het maar, omdat hij zich ook heel erg profileert als Haagenees. Want dat is hij natuurlijk. En O Den Haag heeft hij ook geschreven. En ja, dat programma waar hij nu afscheid mee neemt, heet Achter de Duinen, over zijn jeugd in Den Haag. En ruim 7 jaar heeft dat meegelopen als zondagmiddag matinee in de Koninklijke Schouwburg. Mensen, aankomende zondag neemt hij dus afscheid in Den Haag. En toch wil ik hem ook als een Utrechter hier gewoon neerzetten. Want hij heeft ook altijd een Utrechts vletje behouden toen hij een hele lange periode op Ibiza heeft gewoond. Het kleine orkest. In de jaren 80 waren zij heel principieel. Zij wilden niet optreden bijvoorbeeld bij de Tros en de Avro, dat vonden ze veel te commercieel. Ze waren echt een VARA-bandje. En ze hadden hun grote hits. Later is hij daar denk ik wel op teruggekomen. En dit soort nummers vind ik altijd iconisch. Hij houdt dus op als artiest. Harry Jekkers heeft zoiets van, voordat ik te oud word en geen zin meer heb. En dat mensen geen zin meer hebben in mij. Maar wij nemen geen afscheid van hem. Want hij staat hier natuurlijk in de archieven van Dien Hoorn. Hier is hij met Laat Me Maar Alleen, het klein orkest.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor een truc waarbij verkopers tijdens een proefrit hun crossmotor kwijtraken. De afgelopen maanden zijn al tientallen slachtoffers gemeld. Vorige maand raakte in Utrecht een verkoper op die manier ook zijn motor kwijt. Er is een foto van de verdachte, maar die is geblurd omdat hij mogelijk minderjarig is. Bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Het gaat om een middel voor patiënten die te zwaar zijn door hersenschade na een tumor. In Utrecht deden ruim 10 kinderen mee aan het onderzoek naar het spul en de resultaten liegen er niet om. Ze hadden minder honger en vielen af.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
3: Utrecht maakt zich op voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Na onrust bij eerdere wedstrijden van Marokko evalueert de gemeente wat er is gebeurd en paft de aanpak aan. Het is niet duidelijk hoe, in veel grote steden blijft dat geheim. De wedstrijd is vanavond om 10 uur. In Utrecht wordt vandaag een buurtpicknick gehouden om zomereenzaamheid tegen te gaan. Vooral in de zomer voelen veel mensen zich vaker alleen doordat contacten wegvallen. De organisatie zorgt voor wat lekkers.
5: We vragen ook iedereen om zelf iets mee te nemen. Of eten zorgt voor verbinding. Dus, hoe leuk is het als iedereen zelf iets meeneemt? Dus denk aan salades, kiesjes en alle heerlijke hapjes.
3: Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind en 26 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Suzanne Freek en slapeloosheid hoorde hier bij Bingo FM, mensen. We gaan een graadje of 26 aantikken vandaag. Ook weer wolkenvelden zoals de afgelopen dagen in het begin, maar daarna enorm goed de zon, hoor. Morgen alleen maar zon voorspeld, dat is sowieso de komende dagen tot en met zondag. En vandaag een graadje of 26 en een noordoostenwindje 3. Dat is toch wel heel bijzonder, zo'n noordoostenwindje. Daardoor blijft het ook lekker koel in de avonden en dat is eigenlijk wel fijn. Want vannacht is het maar 15 graden geworden. En morgen dan heb je straks heb je een nacht van 14 graden. Ja, officieel is morgen, maar straks, zeg ik dan maar. Dus stel dat je buiten gaat zitten, stel dat je wil gaan barbecuen. Ik zou wel een klein vestje meenemen. Sowieso, hoor, als je naar het water gaat, is dat aan te raden. Ik heb altijd een zomerhuisje in Katwijk gehad. En dan kan het s'avonds echt behoorlijk afkoelen. Dat wil jij niet weten. Dan een kleine voorspelling voor het weekend. Zon. En lekkere warmte. Ja, het is de voorspelling. 28 tot 27 graden de komende dagen. Vandaag dus 26 graden. Nou, ik ben benieuwd hoe jij deze dagen beleeft. Ik vind het hartstikke lekker. En ik heb zo nog wat verkeer voor je. Eerst Ferry de Litzo, Check met Baco in Monaco. Jeffrey Hezen die zingt: we zijn allemaal loco. We zijn stapelgek. En over stapelgek gesproken. Een leuke gozer, Chris Bauer. En hoe heet dat liedje? Hoor je hier bij Bingo FM.

Jeffrey Eze en Loco Loco. Even kijken naar het verkeer. Over Loco gesproken. Hou daar rekening mee. Hè. Morgen gaat in Utrecht de maximum snelheid in ongeveer 270 straten naar beneden van 50 naar 30 kilometer per uur. Hou daar rekening mee, mensen. Want je krijgt boetes, je wil het niet weten. Je gaat echt naar boetes toe waar je helemaal kapot van schrikt. Dus ja, als je bordjes overal ziet staan, per 10 juli is hier de maximum snelheid 30 kilometer per uur. Zou ik zeker even heel goed kijken morgen waar je rijdt en op welke manier rijdt. Je kunt op een artikel van 2 juli, jongensleden, een straatoverzicht zien waar al die regels worden ingevoerd van 50 naar 30. En waarschijnlijk heb je die bordjes al zien staan. Ik denk, ik waarschuw je me even. Over de wegen gesproken, het valt allemaal reuze mee. Als je in Utrecht komt rijden via Zethoogenbosch nog 15 kilometer file tot en met Knooppunt Everdingen. En dan heb ik nog eentje. Eigenlijk hebben we er niet zoveel mee te maken. A12, 8 kilometer file tussen Driebergen en Houten. Dat is Arnhem richting Den Haag. Nou mensen, nogmaals, ik waarschuw je nog een keertje. Morgen dus, op een heleboel wegen in Utrecht gaat de maximum snelheid naar 30 kilometer. Ja, je wordt ingehaald door fatbikes, door Stoffel de Schildpad, door mensen in scootmobielen, misschien mensen met een kinderwagen. 30 kilometer per uur in een heleboel straten. En ik zou er zeker een rekening mee houden. Is dat loco? Ja, dat denk ik wel. Maar, hier is Baco in Monaco, Ferry de Lids en Shaq.

0: Ferry de Lits en Sjaak en Baco in Monaco. Nou, in Utrecht hebben we nog het staartje van de politiek. En Mark van Rossum, je kent hem, onze politiek verslaggever. Je hoort hem vaker bij Bingo FM. Die heeft weer een gesprek gehad met Rinda den Beste, oud-wethouder van Utrecht. Ze was toen van de PvdA, tegenwoordig pro. En die noemt het coalitieakkoord tussen GroenLinks en PvdA en D66 heel dapper. Ze erkent dat je een beleidsarm akkoord, een beleidsarm akkoord kan noemen, maar dat ziet ze eerder als een plus dan een minpunt. Zij zegt, ja, weet je, dat steekt zijn schouders en zwaarste lasten met de OZB en 15%, dat je probeert te investeren voor gelijke kansen, zodat ook iedereen in de stad kan blijven meedoen, vind ik een hele radicale keuze. Hoewel die misschien beleidsarm overkomt, is dat heel dapper. Al dus deze pro-politica Rinda den Beste. Ja, nou ja, dat is een opvatting, hè. Ruben Snijder was er ook van Studentenstarter en Chantal Hakbijl van het CDA. Allemaal oud-politici die in de studio waren. En toch wel leuk om daar eens even te horen hoe zij over bepaalde dingen denken. Er zijn net wethouders gepresenteerd, die worden verkozen, die zijn voorgesteld. Het opvallende was dat Pepijn Zwanenburg, die uiteindelijk uit GroenLinks is gestapt omdat hij niet met de PvdA in pro wilde samenwerken, ook werd genoemd als wethouder. En nog opvallender is Brahim Abid. En Rinda den Beste, oud-wethouder van pro, van de eigen partij van Brahim Wahid, die zegt ook eigenlijk, en dat is wel heel opmerkelijk, het is nog een beetje raar dat we mensen uit Amsterdam moeten halen. Nou, je hoort het Mark van Rossum zelf met deze drie mensen bespreken.
1: Heb je de verkiezing van de wethouders gevolgd?
2: Ja, heb dat ik ook. Ja.
1: Pepijn Zwanenberg kreeg een stem. Ik van Zek kreeg allemaal stemmen.
2: Ja, ja.
1: Als die uit de hoek van pro of D66 komen, dan hebben we nu al een probleem.
2: Ja, dat weten we gelukkig niet, nee, waar ze vandaan komen. Ja.
3: Maar ik ben wel benieuwd, hè, want ik heb ook wel het vertrouwen in de nieuwe combinatie. Maar we hebben natuurlijk ook gezien, en ik wil niet de vinger direct op de zere plek leggen, maar dat er ook wel mensen waren die niet geloofden in de combinatie tussen GroenLinks PvdA.
2: Ja.
3: Wat erg jammer is. Maar je bent er wel van overtuigd dat, ondanks dat een groot gedeelte van de PvdA'ers eigenlijk is blijven zitten, en het GroenLinks gedeelte wat er nog was eigenlijk best wel minimaal is geworden,
4: is ververst.
3: Ja, dat goed komt.
2: Ja, ik denk dat als je een GroenLinks-lijsttrekker en een GroenLinks-fractievoorzitter hebt, als je het zo nog zou willen noemen, maar daar moeten we echt vanaf, van dat soort termen, dat helemaal prima is. En ik denk ook dat we zo, als ik ook kijk naar de discussies landelijk, dat we zo niet meer praten en ook niet meer hoeven te gaan praten. In principe zou je het, als je zo redeneert, nog een college kunnen noemen van drie partijen. Dus dan is het hartstikke prima. Ik denk dat het zeker heel stabiel is. Ik denk ook, maar ik weet dus niet wie op wie heeft gestemd.
1: Nee, weten we niet. Nee.
2: Ik denk dat het ook gewoon een uiting is dat er ontzettend veel capabele mensen waren die wethouder hadden kunnen worden. En dat het deze zijn geworden.
1: En dan hebben we Brahim Abid.
2: Ja, komt ken ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Komt uit Amsterdam. En het was al een rel voordat hij hier was. Ja.
2: Ja?
1: Ja, hij zou benoemd worden in een deel.
2: In Amsterdam, hè? Ja. Nou, ik vind het altijd, voor een stad als Utrecht, ik vind het altijd wel jammer als we iemand uit Amsterdam moeten halen. Ik wil niks afdoen aan deze man. Ik ken hem echt niet. Hij heeft absoluut hele sterke cv. En hij kan vast hij kan van alles. Maar het is toch jammer dat je niet gewoon iemand uit je eigen stad kan halen.
0: Ja, al dus Rinda den Beste in deze podcast. En die kun je helemaal luisteren, want die staat op de vernieuwde pagina van Bingo FM. Opmerkelijke uitspraak, hoor, van Rinda den Beste. Mede-pro-lid om Brahim Abid te noemen. En te zeggen, het is toch een beetje raar dat we mensen uit Amsterdam moeten halen. Daar was ook een hoop over te doen. Het is natuurlijk maar een klein stormpje in een glas water, want niemand maakt zich er verder druk over. Maar goed, hier is Domino van Clouseau, mensen, bij Bingo FM.
5: Het is niet zo lang geleden.
0: Nou.

Domino of zo. Vanavond de voetballen, Marokko gaat spelen. We gaan eens even kijken wat dat gaat opleveren. Dat is toch hartstikke leuk. En er is straks een gemeenteraadsvergadering over de voorjaarsnota van dit jaar. Ja, dan moeten besluiten overgenomen worden. Mensen, ik besluit deze uitzending met Emma Heesters. Want ik besluit om even wat anders te gaan doen. Maar niet zonder te vertellen dat je zo naar Sean kunt luisteren. En daarna onze Henry. Dan is Lawrence er en Kevin. En dan zitten we alweer redelijk op de donderdagavond. Ik heb Emma Heesters nog. Hoi, hoi. Ja, waar ga je heen vandaag? Ja. Nou, kijk uit morgen, hè, met die 30 km per uur. En

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Er was een volger die schreef kleuren, zon, Ibiza en spiegel. En met die woorden besloot Roxy Dekker een liedje te maken. Dat werd Anne Fleur Vakantie. Inmiddels heeft ze 7 nummer 1 hits.

mooi gezongen door Johan Kettenburg. Johan is een artiest die een gehoorprobleem heeft. En daarom heb ik zoveel respect voor hem dat hij zo mooi kan zingen. Je hoorde ook Yves Verensen met zijn nieuwe single. Misschien is het tijd. Nou, ik denk dat het tijd is voor deze.

als de temperatuur langzaam omhoog gaat. Een heerlijk zonnetje schijnt boven onze stad. Dit was Clouds met Eb en Vloed. En ik ben hier niet om over het weer te praten. Ik zit hier...

0: De zoon van Geldame, de zon in mijn leven was dit.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwen die bij hun huis hebben zich wel veilig voelen. Ze krijgen een vragenlijst en medewerkers gaan langs de huizen fietsen om te praten. Als het nodig is, worden er aanpassingen gedaan. Bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Het gaat om een middel voor patiënten die te zwaar zijn door hersenschade na een tumor. In Utrecht deden ruim 10 kinderen mee aan het onderzoek naar het spul en de resultaten liegen er niet om. Ze hadden minder honger en vielen af.
6: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren en sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
5: Het tijdelijk langzame opladen van elektrische auto's maakt ruimte vrij op het overvolle stroomnet, blijkt uit een proef in Utrecht. De piekbelasting nam met bijna de helft af en de elektrische rijders zouden daar nauwelijks iets van merken. De netbeheerder is enthousiast en wil dit verder bestuderen. In Utrecht wordt vandaag een buurtpicknick gehouden om zomereenzaamheid tegen te gaan. Vooral in de zomer voelen veel mensen zich vaker alleen doordat contacten wegvallen. De organisatie zorgt voor wat lekkers.
7: Dan hadden we vragen of iedereen om zelf iets mee te nemen. Of eten zorgt voor verbinding. Dus hoe leuk is het als iedereen zelf iets meeneemt? Dus denk aan salades, kiesjes en alle heerlijke hapjes.
5: Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind en 26 graden.
8: Schaap. Met John Schaap.

0: En voor Jeroen gebeurde dat tijdens een vakantie. Hij hoorde... Nee, een liedje op de Italiaanse radio. Ilenzo. En hij schreef deze Nederlandse tekst. Eenmaal teruggekomen in Nederland ging Jeroen naar de studio van Edwin van Hoevelaak. En daar werd de hit Jij bent zo geboren.
1: Het is laat.

0: doe ik godsnaam voorzichtig en met de vlam in de pan. Jari Hellegers. In 1970 scoorde de zangeres die ik nu voor je ga draaien haar eerste hit met de Rekels. Huilen is voor jou te laat.
1: Ik ben Corrie Konings en dit is Bingo FM, recht uit het hart.

William Jansen zong Nunca Más Caminera Solo. En Litouwers, You Never Walk Alone. En wanneer je beide talen samenvoegt in één mooi liedje, komt dat nog extra binnen. Je hoorde William Jansen, Litouwers met deze klassieke. Danny Vera, het zijn het je ogen, dat mooie liedje van Koos Alberts. Die mooie ballad staat voor je klaar op de playlist. Ja, en dit is John de Bever. Ja, hij wel.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Negens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

In zijn kroeg De Krommet in Amsterdam zong André Hazes als barkeeper voor het eerst zijn liedjes. Dit is een van de hits van André. Zo heb ik het nooit bedoeld.

samenwerking met Donnie voor dit liedje. Schaduw. Inmiddels is het 13 minuten voor 11:30. Nog even, dan horen we het nieuws uit de regio. Ah, dit is een leuke van Bette Steigerpijp.

Carmen C. bij hem in de studio. En heel bescheiden vertelde hij dat hij zo af en toe wel eens mee wil spelen op liedjes van artiesten. En dat deed hij destijds ook bij Vincent. Ja, inmiddels heeft hij vele successen gemaakt. En zien we hem regelmatig naast grote sterren staan. Waaronder Gerard Joling. Dit was Jeffrey Barbetje samen met de 3 A's en het Wiegelied.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De man die eind vorige maand een drogist in Utrecht probeerde te overvallen is opgepakt. Het gaat om iemand uit Drenthe. Hij bedreigde de medewerker met een mes. Was gisteren te zien bij ons misdaadprogramma Bureau Hengeveld.
2: De kassamedewerkster ziet rond 4:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem.
1: Ja, op die beelden is ook te zien dat een klant hem de winkel uitwerkte. Kort na onze uitzending is de man opgepakt. Buslijn 122 moet een gewone buslijn blijven. Dat wil een grote meerderheid in de Provinciale Staten. De vervoerder wil de verbinding tussen Utrecht-Overvecht en Nieuw-Loosdrecht schrappen, want er zijn te weinig passagiers. Dat gebeurde eerder ook bij bus 127 naar Breukelen. Dat besluit moet teruggedraaid worden, vinden de partijen. De motie werd ingediend door Utrecht Nu. Die wil niet bij elke buslijn die geschrapt wordt in actie komen, maar nu wel.
3: Het is welkom deze twee lijnen echt als voorbeeld te stellen, omdat daar ook vanuit de samenleving echt een duidelijk signaal is gekomen. En ook voor de toekomst te kijken naar van, ga dit ook meenemen en zorg dat dit dan gewoon anders beoordeeld wordt al van tevoren. Dan is dit ook allemaal niet nodig.
1: De vervoerder wil de lijnen vervangen door flexbussen. Het tijdelijk langzame opladen van elektrische auto's maakt ruimte vrij op het overvolle stroomnet, blijkt uit een proef in Utrecht. De piekbelasting nam met bijna de helft af en de elektrische rijders zouden daar nauwelijks iets van merken. De netbeheerder is enthousiast en wil dit verder bestuderen. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte, waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in hun hersenen. Deze arts van het Maxima Medisch Centrum in Utrecht legt uit wat de nieuwe behandeling precies doet.
4: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Ja, dat medicijn is er nog niet. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind, 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen droog, zon en 28 graden.
5: Schaap, met John Schaap.

ons in Utrecht heeft. Kadans vergeten we natuurlijk niet. Een van de hits van de band was Dagen dat ik je vergeet. En ja, van dit liedje maakte zij in 2021 een Yesterday Vintage Remix die je hoorde.

en Becky. En ja, hebben daar hits mee gemaakt. En een van die hits draai ik voor je. 1000 jaar. Inmiddels is ze 85 jaar oud en nog lang niet klaar. Morgenochtend staat Imca Marina vroeg op om bij Schaap aan.

Morgenochtend is ze dus bij mij op de koffie. Imca Marina. En ja, ze is nog lang niet klaar. Dat is ook de titel van dit liedje. En morgen horen we van haar wat ze allemaal nog in de planning heeft voor de komende jaren. Want Imca Marina gaat niet achterover zitten. Ze heeft nog zoveel te doen. Ze is nog lang niet klaar. Ik sluit af vandaag met een mooi liedje. Hier zijn Peter Beens en Harry Slinger. Tot morgen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. En door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: hebben we er ook.
1: Jurre Djanko Wachter, net na het nieuws van 12 uur. Die mooie ogen, de live-uitvoering ervan. Zien we eraan te komen? We gaan 2 uur lang lekker lunchpakketten hier op Bingo FM. Het is donderdag vandaag. Nog even dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten en we horen jullie morgen weer. Hier is er even Ruus Meeuwis. Geef me je angst.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt. Ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

mij, Jure Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. We zijn lekker aan het lunchen. We hebben de mooiste platen voor jou tot aan 2 uur. En straks hebben we ook nog de bingo-schijf.

ja, je hoort een Joey Nicolai Tintoni Verano. Hier op Bingo FM. Het is de bingo schrijver deze week. En dit is ook zo'n lekker plaatje van Frank Boeien.

0: De tent die wordt echt op zijn kop gezet. Even serieus. Fiesta Escalada. Bij je vrienden van de radio Bingo FM. We hebben nog eentje te gaan voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. En dat broodje speciaal zit er straks ook aan te komen.
1: Soms ben ik gezegend.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De man die eind vorige maand een drogist in Utrecht probeerde te overvallen is opgepakt. Het gaat om iemand uit Drenthe. Hij bedreigde de medewerker met een mes. Was gisteren te zien bij ons misdaadprogramma Bureau Hengeveld.
5: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem.
4: Ja, op die beelden is ook te zien dat een klant hem de winkel uitwerkte. Kort na onze uitzending is de man opgepakt. Buslijn 122 moet een gewone buslijn blijven. Dat wil een grote meerderheid in de Provinciale Staten. De vervoerder wil de verbinding tussen Utrecht-Overvecht en Nieuw-Loosdrecht schrappen, want er zijn te weinig passagiers. Dat gebeurde eerder ook bij bus 127 naar Breukelen. Dat besluit moet teruggedraaid worden, vinden de partijen. De motie werd ingediend door Utrecht Nu. Die wil niet bij elke buslijn die geschrapt wordt in actie komen, maar nu wel.
6: Het is welkom deze twee lijnen echt als voorbeeld te stellen, omdat daar ook vanuit de samenleving echt een duidelijk signaal voor is gekomen. En ook voor de toekomst te kijken naar van, ga dit ook meenemen en zorg dat dit dan gewoon anders beoordeeld wordt al van tevoren. Dan is dit ook allemaal niet nodig.
4: De vervoerder wil de lijnen vervangen door flexbussen. Het tijdelijk langzame opladen van elektrische auto's maakt ruimte vrij op het overvolle stroomnet, blijkt uit een proef in Utrecht. De piekbelasting nam met bijna de helft af en de elektrische rijders zouden daar nauwelijks iets van merken. De netbeheerder is enthousiast en wil dit verder bestuderen. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen de zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte, waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in hun hersenen. Deze arts van het Maxima Medisch Centrum in Utrecht legt uit wat de nieuwe behandeling precies doet.
7: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet de setmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
4: Ja, dat medicijn is er nog niet. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind, 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen droog, zon en 28 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is er een van Jan Smit. Een Duitse plaat, omdat hij daar ook furoren maakte. Ich bin da.

0: Rita, hallo met mij. Zeg Remo van het Groenewoud, hoe lang zit jij al in het vak?
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

Simon Keizer, wat moet, dat moet. Nou, wij moeten even naar het nieuws toe. Ja, moeten is dwang. We gaan even naar het nieuws toe, laat ik het zo zeggen. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. We gaan het even zoet, zout, zuur maken voor je.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Nou, dat lijkt me een beetje stug, Gordon. Sprakeloos. Die is niet zo gauw sprakeloos, hoor. Dat is een spraakwaterval. Maar die weet altijd wel zijn antwoordjes te geven, natuurlijk. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Net na het nieuws van 1 uur. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan. En dit is er eentje van Mike Pierson. Ik kan zo niet verder.

0: Hans de Boy, alle vrouwen, dus ook voor jou aan de andere kant van de radio. Ja, ook voor jou. Je zit wel een beetje stilletjes in die hoek te kijken en te luisteren naar Bingo Vim. Maar ook deze was voor jou speciaal. Hier is Wesley Ponsen en jij bent de liefde op Bingo FM.
1: Ik was nooit

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De man die eind vorige maand een drogist in Utrecht probeerde te overvallen is opgepakt. Het gaat om iemand uit Drenthe. Hij bedreigde de medewerker met een mes. Was gisteren te zien bij ons misdaadprogramma Bureau Hengeveld.
2: De kassamedewerker ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem.
1: Ja, op die beelden is ook te zien dat een klant hem de winkel uitwerkte. Kort na onze uitzending is de man opgepakt. Buslijn 122 moet een gewone buslijn blijven. Dat wil een grote meerderheid in de Provinciale Staten. De vervoerder wil de verbinding tussen Utrecht-Overvecht en Nieuw-Loosdrecht schrappen, want er zijn te weinig passagiers. Dat gebeurde eerder ook bij bus 127 naar Breukelen. Dat besluit moet teruggedraaid worden, vinden de partijen. De motie werd ingediend door Utrecht Nu. Die wil niet bij elke buslijn die geschrapt wordt in actie komen, maar nu wel.
3: Het is welkom om deze twee lijnen echt als voorbeeld te stellen, omdat daar ook vanuit de samenleving echt een duidelijk signaal voor is gekomen. En ook voor de toekomst te kijken naar van, ga dit ook meenemen en zorg dat dit dan gewoon anders beoordeeld wordt al van tevoren. Dan is dit ook allemaal niet nodig.
1: De vervoerder wil de lijnen vervangen door flexbussen. Het tijdelijk langzame opladen van elektrische auto's maakt ruimte vrij op het overvolle stroomnet, blijkt uit een proef in Utrecht. De piekbelasting nam met bijna de helft af en de elektrische rijders zouden daar nauwelijks iets van merken. De netbeheerder is enthousiast en wil dit verder bestuderen. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte, waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in hun hersenen. Deze arts van het Maxima Medisch Centrum in Utrecht legt uit wat de nieuwe behandeling precies doet.
4: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet de setmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Ja, dat medicijn is er nog niet. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind, 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen droog, zon en 28 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Houtje van Michel Fugain en de Big Bazaar, une belle histoire. Ditmaal werd het gedaan door Al de Liefde, samen met Paul de Leeuw. Een mooi verhaal, en het was zeker een mooi verhaal. Dit is ook een mooi verhaal. Het is een ex-bingo-schijf. Het is Jesse

houtje van nu voor halverwege Amsterdam en Bremerhaven. Heel veel jaar is geleden alweer. Lekkere plaat was dat er ook. Straks veel plezier met Lawrence en graag tot morgen. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 2:02, een hele goede middag, Lawrence hier. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB hier op Bingo FM. Nou ja, het is een drukke middag al op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 10 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen naar de Veste en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar ben je een half uur langer onderweg. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch, 5 kilometer, een kwartier langer onderweg tussen Everdingen en afrit Everdingen. Dat is grappig, tussen knooppunt Everdingen en afrit Everdingen. Ben je toch een kwartier langer onderweg? Nou, dan sta je waarschijnlijk stil. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 10 kilometer langzamerhand verkeer tussen Culemborg en Geldermalsen. De A27 Utrecht richting Gorkum, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Houten en knooppunt Everdingen. Dan ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Zing met me mee van Gerard Joling hoorde je hier bij Bingo in de middag. Op deze donderdag 9 juli, dankjewel Henry, we hebben genoten. En nu gaan we tot 4 uur genieten van Bingo in de middag hier op de Stadszender van Utrecht. Met Raccoon, dit is de echte wet.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. De man die eind vorige maand een drogist in Utrecht probeerde te overvallen is opgepakt. Het gaat om iemand uit Drenthe. Hij bedreigde de medewerker met een mes. Was gisteren te zien bij ons misdaadprogramma Bureau Hengeveld.
3: De kassamedewerkster ziet rond 4:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem.
2: Ja, op die beelden is ook te zien dat een klant hem de winkel uitwerkte. Kort na onze uitzending is de man opgepakt. Buslijn 122 moet een gewone buslijn blijven. Dat wil een grote meerderheid in de Provinciale Staten. De vervoerder wil de verbinding tussen Utrecht-Overvecht en Nieuw-Loosdrecht schrappen, want er zijn te weinig passagiers. Dat gebeurde eerder ook bij bus 127 naar Breukelen. Dat besluit moet teruggedraaid worden, vinden de partijen. De motie werd ingediend door Utrecht Nu. Die wil niet bij elke buslijn die geschrapt wordt in actie komen, maar nu wel.
4: Het is welkom om deze twee lijnen echt als voorbeeld te stellen, omdat daar ook vanuit de samenleving echt een duidelijk signaal is gekomen. En ook voor de toekomst te kijken naar van, ga dit ook meenemen en zorg dat dit dan gewoon anders beoordeeld wordt al van tevoren. Dan is dit ook allemaal niet nodig.
2: De vervoerder wil de lijnen vervangen door flexbussen. Het tijdelijk langzame opladen van elektrische auto's maakt ruimte vrij op het overvolle stroomnet, blijkt uit een proef in Utrecht. De piekbelasting nam met bijna de helft af en de elektrische rijders zouden daar nauwelijks iets van merken. De netbeheerder is enthousiast en wil dit verder bestuderen. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte, waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in hun hersenen. Deze arts van het Maxima Medisch Centrum in Utrecht legt uit wat de nieuwe behandeling precies doet.
5: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet de zetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Ja, dat medicijn is er nog niet. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind, 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen droog, zon en 28 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Ik ben een lekker... Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Egens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Geef mij jouw liefde van Danny Terp in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent. Zo dadelijk een lekker foutmomentje, die komt er ook nog aan. En we gaan naar Frank van Netten met een huisje op wielen.

Cloud met Parle Français hoorde je. We gaan naar een fout momentje en vanmiddag wel een hele speciale, want misschien heb je het wel vernomen dat Bonnie Tyler is overleden, 75 jaar oud is geworden en ze is bekend geworden met haar plaatje Total Eclipse of the Heart. En ik dacht vanmiddag, die ga ik draaien als fout moment. Geniet ervan.

sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de Durex

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Antonie Holske met Bam Bam. En binnen nu en een halve minuut het regionale nieuws van 3:30.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag, een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. De demonstranten zijn het niet eens met het oordeel van de rechter. Het meisje zegt te zijn verkracht. In die zaak was te weinig bewijs. En dus werden de mannen van in de 40 niet veroordeeld. Vorige week was die rechtszaak. Openlijk harddrugsgebruik blijft voorlopig verboden in de stad. De gemeente wil dat verbod verlengen met 2 jaar. Vorig jaar werden meerdere boetes uitgeschreven. Er is nu vooral overlast bij het station en Lombok Oost, zegt de gemeente. Een record aantal woningen werd afgelopen kwartaal te koop gezet. Makelaarsvereniging NVM meldt dat ruim 56.000 huizen op de markt kwamen. Zo'n 9% meer dan een jaar eerder.
6: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
5: Veel beleggers verkopen huizen, verhuren levert minder op. Een gemiddeld koophuis kost nu ruim €500.000. De politie en de gemeente Utrecht bereiden zich voor op de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Na de vorige wedstrijd braken ongeregeldheden uit in verschillende wijken en daarom worden nu meer mensen ingezet. Zaterdag was het vooral in Overvecht, Kanaleiland en Lombok erg druk. Een kleine groep pleegde vernielingen en gooide met vuurwerk. De wedstrijd begint om 10:00. Vanavond, dan koelt het af tot een graad of 15. En morgen is er meer zon dan vandaag en dan wordt het zo'n 28 graden.
0: 3:56 inmiddels. We gaan even kijken nog naar de verkeerssituatie van de AWB. Nou, het is langzaamaan drukker aan het worden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes richting de A27. Almere, daar gaan we naartoe dan, ja, als je in de file komt. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwegein en Everdingen. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en knooppunt Del. En dan de laatste, de A27 Utrecht richting Gorkum. Het heeft met wegwerkzaamheden te maken. 5 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen Houten en knooppunt Even dingen. Heel veel sterkte.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Aaron Oosterom, ik ben een stap te ver gegaan. Heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Laat je op de hoogte houden zo dadelijk van de verkeer. De stand van zaken wat er een beetje speelt in Utrecht. Ik ben er vanavond weer en anders graag tot maandag voor een nieuwe Bingo in de middag.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 8 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 22 minuten. Dan daar 2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel 31 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek 6 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 24 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunet en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 18 minuten. En als laatste de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen ongeveer 23 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg naar Huis.
0: Op Weg naar Huis met Kevin Scholten.

op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Overweg is de Utrechtse wijk met de meeste meldingen qua verkeerslawaai. In anderhalf jaar tijd kwamen er bij de gemeente bijna 800 klachten binnen, waarvan ruim 200 uit Overweg. De lawaai-flitspaal komt er voorlopig niet, omdat deze technisch en juridisch niet haalbaar is. De gemeente kiest daarom voor andere maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km per uur. En daarnaast het opnieuw inrichten van wegen en waar mogelijk flitspalen te plaatsen. Maar ik denk dat je vooral moet richten op het lawaai en niet op de snelheid onder andere. Ja, dat kan ook natuurlijk nog, hè. Want het heeft natuurlijk met beide te maken. Dus ik ben heel benieuwd of daarmee uiteindelijk de kous af is. Maar we gaan het beleven. En als er meer bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan muziek draaien van Meteor en Hannah May. En wat wil je van mij?

Het werd voor beide een grote nummer 1 hit in de top 40. Dit waren Frans Bauer en Marianne Weber. En samen zongen zij over de regenboog hier op Bingo FM. Blaakt alweer uit 1997. Ja, de tijd gaat snel als je plezier hebt, hè? Goed,

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

plaatje 1975. Dit was Rob de Nijs en zijn malle babben. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. Daarna kijken we meteen even naar de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht.

0: Hey, joejoe!
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
3: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
4: Ik word hier echt bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen. Ja, dat vind ik eng.
5: Wat heb je op je bord geschreven?
6: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
2: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg, maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. De politie en de gemeente bereiden zich voor op de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Na de vorige wedstrijd braken ongeregeldheden uit, daarom worden nu meer agenten ingezet. Afgelopen zaterdag was het vooral in Overvecht, Kanaleneiland en Lombok erg druk. Een kleine groep pleegde vernielingen en gooide met vuurwerk. De wedstrijd begint om 10:00. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
7: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 19 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 7 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 29 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 17 minuten. H27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen ongeveer 29 minuten. En dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweerd en Soesterberg 9 minuten. En de H28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 9 minuten vertraging. Als laatste de H28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 7 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie hier op Bingo FM.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest ben,

officiële plaatje van Claudia de Brij. Maar dit was de versie van Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou is de titel van deze plaat. En je hebt er al veel over gehoord, maar ik wil het wel nog even een keertje met je delen als reminder. Op 270 wegen in de gemeente Utrecht gaat vanaf morgen de maximum snelheid omlaag. Dit van 50 naar 30 km per uur. De maatregel geldt vooral voor straten waar auto's en fietsers de rijbaan delen. Volgens de gemeente moet dat de verkeersveiligheid vergroten en in sommige buurten ook de geluidsoverlast verminderen. De invoering liep eerder al vertraging op vanwege het busvervoer. Ook de nieuwe 30 km wegen worden gecontroleerd en sinds dit jaar wordt er in Utrecht geflitst op wegen met deze lagere maximum snelheid. Dus hou vooral echt enorm je snelheid in de gaten, want ze gaan ook op wegen namelijk flitspalen plaatsen. En de wegen die het betreft

De top 40 stond daar 6 weken in, maar kwam niet verder dan de 21ste positie. Wij gaan de nieuwe plaat draaien van Robert Pater, een koffertje oorspronkelijk. Maar wel lekker om even de revue te laten passeren. Blijf toch bij mij, hoor je hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 25 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 17 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Knoopend Grijshoord 19 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en De Meren 37 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Heimel en Nieuwbrug 10 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 15 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 17 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen 40 minuten. En dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Afrit den Dolder 5 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort ongeveer 11 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 8 minuten vertraging.
3: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: eten. En dat met de Sunstream. Je was mijn allerbeste vriend. Vandaag 27 graden de thermometer.
1: Mijn huis, mijn auto en mijn geld.
0: Morgen 27 graden. En de komende dagen gaat de temperatuur alleen maar verder stijgen. Het weekend naar waarde is tussen de 29 en de 32 graden. Lekker hoor. Hier zijn Frans Duitsers.

samen met Mark Hoogkamer en de Hartslag van de Stad. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de overval op een Ethos-filiaal aan het Gooiland in Utrecht. Het gaat om een 64-jarige man uit de Drentse gemeente Noorderveld. De man probeerde op zaterdag 27 juni de drogisterij te overvallen. Hij bedreigde daarbij een medewerkster met een mes en eiste geld. Een klant van de winkel wist de overvaller weg te jagen door de bivakmuts van zijn hoofd af te trekken. Daarbij ontstond een worsteling waarbij de klant licht gewond raakte aan zijn hand. In ieder geval gisteren toonde de politie beelden van de man in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Kort na de uitzending werd de man op straat herkend en is hij aangehouden. En daarmee is de kous van u af, denk ik. En kan hij er voorlopig over nadenken, toch? Voor de tijd voor meer.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
2: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
3: Ik word hier echt bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen. Ja, dat vind ik eng.
4: Wat heb je op je bord geschreven?
5: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
1: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg. Maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. De politie en de gemeente bereiden zich voor op de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Na de vorige wedstrijd braken ongeregeldheden uit. Daarom worden nu meer agenten ingezet. Afgelopen zaterdag was het vooral in Overvecht, Kanaleneiland en Lombok erg druk. Een kleine groep pleegde vernielingen en gooide met vuurwerk. De wedstrijd begint om 10:00. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
6: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting Sethogebos tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 21 minuten. A2 Utrecht richting Sethogebos tussen Culemborg en Zaltbommel 16 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal-West en knooppunt Grijshoord 19 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug 56 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 5 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 20 minuten. En de A27 Almere richting Gooikum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 29 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Maren ongeveer 7 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 17 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Utrecht 7 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En daarnaast nog even wat betreft de situatie te weg. En wij gaan door met die lekkere Nederlandstalige platen. Zo nog eventjes mijn virtuele platen. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Maar eerst de allerhoogste tijd voor muziek van Jaap Reesema. Het is Code Rood.

als je verliefd op een jongen bent. Morgenmiddag tussen 4 en 6 gaan we bellen met de Volendamse zangeres. En gaan we vooral even bijpraten over haar nieuwe single. En even kijken hoe het met haar gaat. Dus morgenmiddag tijdens op weg naar het weekend. Tussen 4 en 6 hier op Bingo FM. Een gezellig interview met Monique Smit. De politie waarschuwt voor een oplichtingsdruk waarbij verkopers van crossmotoren hun motor kwijtraken tijdens een proefrit. De afgelopen maanden kwamen er bijna 30 meldingen binnen uit binnen- en buitenland. Begin juni ging een Belgische verkoper in Utrecht de mist in toen een zogenoemde koper tijdens de proefrit vandoor ging met zijn motor. De politie vermoedt dat het steeds om dezelfde daden gaat en heeft inmiddels een geblurde foto van de verdachte online gezet. Verkopers krijgen het advies om de identiteit van de kopers te controleren en proefrit alleen maar onder begeleiding te doen. Dus je houdt in ieder geval goed in de gaten en kijk vooral vooruit wie uiteindelijk op je motor laat. Dus vandaar. Wij gaan door met André Hazes, een van zijn mooiste platen. Als je bij me bent.

0: me bijgebleven.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
2: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
3: Ik word hier echt bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen. Ja, dat vind ik eng.
4: Wat heb je op je bord geschreven?
5: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
1: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg, maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
2: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
3: Ik word hier echt bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen. Ja, dat vind ik eng.
4: Wat heb je op je bord geschreven?
5: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
1: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg, maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
2: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
3: Ik word hier erg bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen, ja, dat vind ik eng.
4: Wat heb je op je bord geschreven?
5: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
1: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg, maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een opvallend protest bij de Utrechtse rechtbank. Honderden mensen lieten van zich horen vanwege de vrijspraak van twee mannen voor de vermeende verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Dat meisje zegt te zijn verkracht. De mannen van in de 40 werden niet veroordeeld vanwege te weinig bewijs. De demonstranten zijn het daar niet mee eens.
2: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit. Dus ja, nee, ik vind het belangrijk om hier te staan. Om in ieder geval support te showen dat ik hier niet mee eens ben.
3: Ik word hier echt bang van. Ik vind het echt eng. Het is zo moeilijk om al te zeggen, hey, er is iets gebeurd wat niet oké was. Als je dan ook al niet op het rechtssysteem kan rekenen dat je gerechtigheid kunt halen, ja, dat vind ik eng.
4: Wat heb je op je bord geschreven?
5: Ik heb op mijn bord geschreven dat zwijgen geen toestemmen is, maar freezen. En op de achterkant geen ja is nee.
1: Vorige week was die rechtszaak. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Utrechtse studentenhuisvester SSH wil weten of vrouwelijke huurders zich wel veilig voelen thuis. Er komt een vragenlijst. Ook gaan medewerkers langs de deuren om hierover te praten met studenten. Als het nodig is, dan wordt het een en ander aangepast voor meer veiligheid. 5 jaar nadat de gemeente Utrecht 3 ton toekende aan de Joodse gemeenschap, is duidelijk waar het geld naartoe gaat. Het wordt verdeeld onder 27 initiatieven. De gemeente heeft destijds spijt betuigd voor de houding waarmee het na de Tweede Wereldoorlog omging met Joodse inwoners die terugkwamen uit kampen of ondergedoken zaten. Het meeste geld gaat naar de restauratie van de voormalige synagoge aan de Springweg, maar ook gaat er geld naar cursussen over Joodse feestdagen, over verhalen documenteren van mensen die benadeeld zijn en portretten in de openbare ruimte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen wordt een warme dag dan zo'n 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

En mijn heesters met de schat, ik ben oké. Hey, goedenavond, naar Ben met Lawrence. Donderdag 9 juli, fijn dat je erbij bent. Een uurtje naar Ben met Lawrence. Net kwart over 11 weer een fout momentje en veel gezelligheid. Heb je zelf een foute gedachte? Althans, fout momentje in gedachten. Laat even weten via de app, via de mail of via Insta @LawrenceDuclaas. Dit is Nelis Leeman.

Misschien is het tijd. Het is tijd voor een fout momentje. Het is 14 minuten over 11. Het is tijd voor Level 42, Running in the Family. De ene laatste foute moment van deze maand alweer. Ja, want maandag ben ik heel even niet. En waarom, dat vertel ik je later nog.

0: Toreador van Opgeblazen met Wilbert Pigmans. Ik bedank voor het luisteren. Dit was naar Bad Madorens. Morgen ben ik er nog. Ja, morgen nog één keer deze maand. En waarom, dat lees je later nog even op de Facebook-kanalen van Bingo FM. En via Insta en mijn eigen Insta, Lars Duclaas. Even in de gaten houden. Morgen nog één keer knallen. 2 uur lang naar Bad Madorens vanaf 10 uur. En dit zijn nog Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Zonder jou. Hey, slaap lekker. Ciao.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: op de leuning.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.